verlang je naar die liefde van morgen? Draai jouw liefde, die vrezen van anderen, deel jij anderen.

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, het los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.

graag om die koninkryk te bou met die boodskap van verlossing waarmee u my

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.

0: Coming up next, more great music.
1: Maak jou koppie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker agteroor en luister na GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

Petrus. Die een wat gesê het, ek sal hom nooit verlaat, het hom toch verloren.

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.

slechts begon te proberen. En ook dikwijls voel ik zo verwacht. Horizon is goud, diep hier in mijn hart. Ik zou maar.

Heere, heit my gebed verhoor. Een wonderwerk het nou met my gebeur. Ek behoort aan U, my God, ek